stress, zeg je zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

The Pointer Sisters, I'm so excited, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke, elke sondagochtend tussen 9 en 12, sal my aardig bring in jou deur, myself, en 90.6, stuur vir my jou versoek, 0623445452, boodskappe reeds ingekry, een van Jennifer af, Morning Jenny asking for a beautiful thing van Benson Boone, dan het ek nog een ingekry van Colin af, morgen Colin, vraag vir you too. In God's Country, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo, hier is hulle.

Danny Smoke met Yskas Skuif, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Een speciale boodskap aan my eie kleinigie Suzanne. Sy word vandag een hele volle 10, baie geluk met jou verjaarsdag, so op een sondagochtend die 2 Augustus. En speciale liedje vir jou, Zara Larsson met Lush Life, net hier op die valse trefferstasie. Stuur vir my jou versoek 0623 44.

0: Zara Larsson, Lush Life, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweekversoeke. Na die advertensie het ek vir jou twee boodskappe ingekry, een van Marijks af, Moore Marijks, wat vraag vir Angel van Robbie Williams, en dan het ek nog een ingekry van Linda af, Moore Linda, dit lyk na 'n prachtige dag. Ja, nee, dit doen, only The Young van Journey. Jou versoek is op pad, stuur vir my 0623445545.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers. The Weekend Requests, proudly sponsored by Sweet Pea Flowers and Decor.

0: I used to run.
1: Ik liep tegen Nick. Aha. Ik liep tegen Nick. Aha. Ik liep tegen Nick.

Lekker makkelijk enetjie daar vir jou, een Pasala ene op die huis. Ek soek by jou naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlijk dan nou jou naam na die WhatsApp nummer 0623445545. Ek kondig dan nou ons vinnigste vinger aan of ons wenners aan, net so voor ons nies om een en ek speel die liedjie ook dan vir jou en tyd. Ek sien ons het toch so, kom ons maak het so 4 minuut oor tot ons volgende advertentie breek. Ek het een liedjie raak geloop, wel, is een ou liedjie en ek kan my amper verbeel Colin. Colin het my door die tyd voorgestel in hierdie liedjie. Is een liedjie die jaar 1980 uit en sy naam is Computer Games. Luister bykie hierna, luister of hy vir jou daarom bekend klink.

En nou is gewees Matthew Wilder, Break My Stride, speciaal vir die birthday girl van morgen, Lynette, wat morgen dan nou, ek het nou nie eens uitgewerk hoeveelste jaar verjaarsdag vier nie, maar geluk met jou verjaarsdag van morgen, ek sal nou nou die som pomp vat, en hy 71 aftrek van 2026, en kyk wat is die antwoord, my wiskunde is glad nie so skerp as ek moet hoofrekening doen nie, ek is bykie stadig as by dit kom. Maar nou ja, daar het ons gekom by die einde van ons program, is jy bly, is jy teleergesteld, ja wel, gemengde gevoelens, mixed feelings, want net hierna, as ek net al baie gesê het, dan sit ons tydlijt die slapmix, so iets om maar vooruit te sien, en dan de volgende sondag doen ons dit natuurlijk weer, tussen 12 en 2, tydlijt is net hier so op 90.6, waar jy lekker saamgesels op die WhatsApp-lijn

Mooi Money Clunker of Fun. Bill Withers and a lovely day. That's what I'd like to wish to each and every one of you. What's left of the sunlight? Let me see. Yeah, sorry, het nou al klaar heerlijk gesak hier by ons in hierdie fraaie atelier ter viering van 90.6 se 31ste bestaansjaar. Wel gedaan aan die hele span hier in die kantoor. Sjoe, dit is altyd goed om hier in te loop. Jy's word soos opgetel. Wel gedaan, gaan die name noem nie, jylle weet precies wie jylle is. Family Favourites, al met my, Jeffrey, hier op 90.6, waar jy thuis voel sondag aan, 5 tot 9. Ei, dis maar gesukkel met die music trivia vandag gewees. Nee, ek het genoem, dis nie Eikon se weergawe van die liekie met die selfde titel nie, dis wel Mr. Lonely, ja. But the answer that I was looking for was someone

0: nummer 8.
1: Je staat er in mijn dierkussein. Zelfde glimlach aan haar pijn. Jouw hand vlieg oor mijn voet aan. Vouw mijn stoel, ontdooi jij nog mijn naam. Alle plannen op mijn mier, kruis de dier waar jij verdwijnt.